De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht en zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie, dan moet je standaard 20.000 euro extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voor hij op de grond terecht kwam. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Als er een lied klinkt dat je hart raakt. Gezongen door zoveel stemmen bij elkaar. Dan kun je daar ademloos naar luisteren. Geniet 24 uur per dag van Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met de mooiste kerk- en koormuziek.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet en dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Veilig Thuis trekt aan de bel. Er is geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim 200 miljoen euro extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan tot 125 euro per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt aan de Europese Commissie om een oordeel. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Eén vertraging op dit moment op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij de Suurhofbrug zijn twee rijstroken dicht. Je kan er via de vluchtstrook langs, maar reken op 5 minuten extra reistijd.
0: Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet opgelost. De site is nog offline en een expert zei bij Nieuwsuur dat het alles weggeeft van een hack en niet een willekeurige IT-storing. Vakbond CNV zegt dat medewerkers ook niks horen. Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen en vraagt de komende jaren om ruim 200 miljoen euro extra. Dat is nodig om de wachtlijsten weg te werken en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. En de ANWB gaat protesteren tegen de plannen van België om een tolvignet in te voeren. 80% van de leden wil dat de hele Benelux tolvrij blijft. De ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar het plan.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De eerste files van de ochtendspits ontstaan met nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg staat 13 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En op de A15 richting Europoort doe je er bij de Suurhoofdbrug een kwartier langer over. Twee rijstroken zijn hier dicht en je kan er langs via de vluchtstrook.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
1: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
2: The world have to know what is the real story of the October 7.
1: Ze vertellen hun indringende verhaal.
3: I'm still in October the 7th, 2023.
1: Over wat nooit vergeten mag worden.
3: So maybe his death won't be for nothing.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
0: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
4: Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
5: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
4: Het ANP-nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zei gisteravond dat medewerkers niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weggeeft van een hek. Maar wie erachter zou kunnen zitten, blijft gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren 210 miljoen euro extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat te kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Bij een ongeluk met een achtbaan in Amerika is iemand omgekomen. Lokale media melden dat een man uit de achtbaan viel en meerdere keren de attractie raakte. CNN schrijft dat de val is vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het nog altijd bewolkt en volgen vanuit het westen meer buien. Het wordt zeer zacht, 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Groot Nieuws Radio Verkeer.
5: Door de ANWB.
7: De spits is begonnen en de meeste files staan nu in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij Amsterdam loopt het ook vast door een ongeluk bij de Koentunnel op de A8 richting Amsterdam. De weg is hier dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de N57, Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug.
0: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
8: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
4: Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn voorbij zijn. De site en app liggen eruit. En of het gaat om een hack, heeft AH nog niet gezegd. Winkels zijn open, maar soms met lege schappen. Grote bedrijven met een beursnotering stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Uit een analyse blijkt dat Nederland daarmee het slechtst scoort van 15 onderzochte Europese landen. En Veilig Thuis trekt aan de bel omdat ze het werk niet meer aankunnen. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft maar stijgen en ze willen meer geld van de overheid, ruim 210 miljoen euro extra.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 435 kilometer file. De meeste files vind je in de zuidelijke helft van Nederland. Ook loopt het behoorlijk vast rond Amsterdam door een ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor heb je nu vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaanstad-Zuid staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor loopt het ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A12 richting Den Haag doe je er tussen Maarn en knooppunt Lunette 20 minuten langer over. Er gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dat komt door een storing aan de Kallandbrug.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: wereldwijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Een storing kan het niet zijn, daarvoor duurt het te lang, zei iemand bij Nieuwsuur. Grote bedrijven aan de beurs stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Bijna 30% was vrouw, tegen 50% daarvoor, blijkt het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland het slechtst van alle onderzochte Europese landen. 3 van de 4 nieuwe commissarissen kwamen uit het buitenland. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij er niks van wist. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Alles bij elkaar opgeteld nu 760 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Wat ook opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Op de A4 richting Antwerpen vanaf Steenbergen een half uur oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook moet je hier missen. Dan naar de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot de N247 Hoorn richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Edam en Broek in Waterland Noord. 8 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd.
0: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst. Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn zegt hard bezig te zijn om de IT-problemen op te lossen. Wanneer ze met een update komen, weten ze niet. Door de problemen liggen de website en app plat en is winkels bevoorraden lastig. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, bij een achtervolging. Hij zat achter iemand aan vanwege autodiefstal en de verdachte begon ineens te schieten. En er worden te weinig nieuwe bossen aangelegd, meldt Nieuwsuur. Provincies halen hun doelstellingen niet, onder meer door discussies met boeren en bewoners over wat er met grond mag of moet gebeuren.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: 690 kilometer file. Wat opvalt is de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via de A13 en de A20. Op de A4 richting Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom, een kwartier vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan een kapotte auto op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, een half uur tijdsverlies. Op de A8 richting Amsterdam, vanaf Zaanstad Assendelft, 20 minuten oponthoud. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot bergingswerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein staat daardoor 10 kilometer file met 40 minuten vertraging.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. Een vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
4: Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.
5: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
6: The world have to know what is the real story of the October 7th.
5: Ze vertellen hun indringende verhaal.
7: I'm still in October the 7th, 2023.
5: Over wat nooit vergeten mag worden.
7: So maybe his death won't be for nothing.
1: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
4: Helpt u de allerarmste aan een voedselpakket? Zending Over Grenzen, Giro 6004.
1: Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.

0: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst. Dit is Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Capelle aan de IJssel is vorige week een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag voor te bereiden. Waar en hoe hij dat wilde doen, zegt de politie niet. Hij heeft zijn huis doorzocht en wapens en informatie op zijn computer in beslag genomen. Volgens justitie blijft de man nog 14 dagen langer vastzitten. Albert Heijn had het al aangekondigd en het is vanmorgen ook te zien. Bij sommige winkels zijn schappen leeg. Vooral verse producten liggen er niet. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen spullen kwam leveren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of de IT-problemen een hack zijn. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones en eentje is gezonken. De Bulgaarse premier noemt het onacceptabel en denkt dat Rusland erachter zit, al heeft hij geen bewijs. Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee, waar Oekraïne en Rusland vaak elkaar schepen beschieten. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
0: Dit is Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Als er een lied klinkt dat je hart raakt. Gezongen door zoveel stemmen bij elkaar. Dan kun je daar ademloos naar luisteren. Geniet 24 uur per dag van Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met de mooiste kerk- en koormuziek.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
5: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
4: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om 210 miljoen euro extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht met af en toe wat lichte regen, tot 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien, morgen meer zon. En tot over het ANP-nieuws.
3: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
3: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
7: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
3: Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De winkels van Albert Heijn worden vandaag extra bevoorraad. Dat betekent volgens de supermarkt niet dat alle schappen weer vol liggen. Vooral verse spullen als groente en fruit zullen er minder zijn. Intussen zegt AH nog niets over de oorzaak van het IT-probleem en of het een hack was. De website en app werken nog steeds niet. Het dodelijke ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed. Dat zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. 3 Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, spannen een kort geding aan om de Meta-camerabril. Ze willen dat die aan de privacywet voldoet. Zolang je ermee kan filmen, moet die van de markt, zeggen ze. Meta lijkt er niet van plan. Toen er een smartphone met camera op de markt kwam, was er ook ophef, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Als er een lied klinkt dat je hart raakt. Gezongen door zoveel stemmen bij elkaar. Dan kun je daar ademloos naar luisteren. Geniet 24 uur per dag van Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met de mooiste kerk- en koormuziek.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Concurrent van Albert Heijn merkt ook vandaag dat het drukker is. Omdat er bij AH lege schappen zijn, door de IT-problemen wijken mensen uit naar andere supermarkten. Albert Heijn gaat de winkels vanmiddag extra bevoorraden, maar denkt dat niet alle schappen gevuld zullen zijn. Vooral verse spullen ontbreken. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken, zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. De NAVO kijkt of het de bescherming van schepen op de Zwarte Zee moet opschroeven. Er werden bij Bulgarije opnieuw 2 vrachtschepen getroffen door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier Radev zegt niet hard te kunnen maken dat Rusland erachter zit, maar vertrouwt het niet. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met soms een beetje regen en 17 tot 20 graden. Later vanmiddag trekken over het westen enkele buien en daarna breekt aan de kust de zon door. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
7: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
6: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
8: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
3: Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
9: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er zijn bij Albert Heijn voor zover bekend geen gegevens van klanten of bedrijven gestolen, zegt het moederbedrijf. Het zegt nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Een hack, een storing of iets anders. Het computersysteem was gedeeltelijk stilgelegd voor de zekerheid, maar wordt nu weer opgestart. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. Paus Leo wordt vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een long. Bij een controle was een knobbeltje gevonden en dat moet worden weggehaald. Het was tijdig ontdekt en is daarom verder niet gevaarlijk. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
3: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
0: Dit is Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
4: Hi mam.
5: Hey, dag lieverd.
4: Wat ruikt het hier lekker?
5: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
4: Van de molen?
5: Mm-hmm. Uit Ouddorp.
4: Gaan we ook weer een cake bakken?
5: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdsmeelhandel.nl.
3: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
6: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de 4e week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cybersecurity Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na 3 steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: Door de ANWB.
8: Drukte is begonnen, de avondspits met verspreid over het land een aantal files met redelijke vertraging. Op de A27 Breda richting Gorinchem een 30 minuten extra reistijd. Tussen Hank en de brug bij Gorinchem, 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Arnhem richting Oost, tussen Knoop het Grijzoord en Renkum 20 minuten vertraging. Op de N325 Duitse grens Arnhem, 3 kwartier vertraging tussen Nijmegen en Knoop het Ressen in 3 kilometer file.
3: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen experts tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdacht verkeer op de servers en heeft de systemen uitgeschakeld om erger te voorkomen. Bij de zeehondenopvang in de Waddenzee komen duizenden donaties binnen na het nieuws gisteren dat het centrum bijna failliet is. Volgens een woordvoerster is al ruim 180.000 euro gedoneerd. 3 Russische topturnsters kunnen deze week niet naar de WK in Rotterdam omdat ze geen visum krijgen. De Russische Schimbond is woedend en zegt dat Nederland doelbewust de sterkste turnsters van het toernooi weghoudt.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het is al redelijk druk op de weg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Lange dagelijkse file tussen Utrecht-Papendorp en Bees 20 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een half uur vertraging tussen Afrit Budel en Nederweert in 8 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Knoop het Kooimeer 8 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Breda staat 9 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Op de AN242 Alkmaar-Middenmeer. Een half uur vertraging tussen de A9 en Ring Alkmaar. 4 kilometer file.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens een woordvoerster is al 180.000 euro gestort, maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog, vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Behoorlijk druk op de weg. Veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 18 kilometer file tussen Knoop het Oude Rijn en Beest geeft een half uur vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Het geeft 6 kilometer file vanaf afrit Budel, 35 minuten erbij. Ook zoiets aan vertraging op de A27. Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagenstein. Op de A27 Utrecht richting Breda, 9 kilometer file bij Werkendam, 25 minuten vertraging. De N2 Eindhoven-Maastricht, dus de knooppunt Batendorp en Meerhoven-Zuid, door een ongeluk 20 minuten vertraging in 3 kilometer file.
4: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Premier Jette heeft gereageerd op de aanval op het computersysteem van Albert Heijn. Het laat maar weer zien hoe belangrijk het is dat bedrijven hun cyberveiligheid op orde hebben, zegt hij. Honderden omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief, meldt het AD. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant ontvangt hij sinds het WK via een andere organisatie een tweede salaris, maar het is volgens de FIFA helemaal niet waar.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het is heel druk op de weg, onder andere door het regenachtige weer. Er zijn wel veel files bij in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 20 kilometer file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. De vertraging is iets meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de file op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Amstelveen, 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken door een ongeluk afgesloten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Malden en Knoop het Ewijk 20 minuten vertraging en 10 kilometer file. En 2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en Meerhoven-Zuid 4 kilometer file door een ongeluk. En 325 Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoop het Velperbroek en Elden 7 kilometer file, 3 kwartier vertraging.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klank.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. De aanval op het computersysteem van Albert Heijn laat maar weer zien hoe belangrijk cyberveiligheid is, zegt premier Jetten. Hij vindt het verstandig dat Albert Heijn delen van het systeem uitzet om erger te voorkomen. Kamerleden reageren ook bezorgd. Ze willen dat er een draaiboek komt voor de voedselvoorziening bij een cyberaanval. Nederland is nog lang niet klaar voor militaire transporten, schrijft de Algemene Rekenkamer. In geval van oorlog op ons continent moeten bruggen steviger worden gemaakt en viaducten worden verhoogd. Dat kost bijna 10 miljard. Omdat Nederland aan de Noordzee ligt, zijn we voor militaire transporten een doorvoerland. Omroepmedewerkers vragen de NPO om toch af te zien van deelname aan het Songfestival. Ze vinden het onacceptabel omdat Israël meedoet en zeggen dat entertainment niet zwaarder mag wegen dan genocide. De NPO besloot het op eigen houtje, zeggen ze in een brief met het motto: niet mijn Songfestival. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog, vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Groot Nieuws Radio Verkeer.
4: Door de ANWB.
6: Het is toch steeds druk op de weg, vooral door het regenachtige weer en het aantal auto's. Er staan veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 9 kilometer file tussen Echt en Eurmond. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein 13 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem een half uur vertraging tussen Nijmegen en Knoopend Ressen. 2 kilometer file door werkzaamheden. Op de N325 Velperbroek Nijmegen tussen Velperbroek en het Gelredome 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. N325 Velperbroek Nijmegen verder bij Elde 2 kilometer.
7: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
3: Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Albert Heijn waarschuwt klanten om extra goed op te letten op phishing na de aanval op hun computersysteem. Ze zeiden eerder al dat er geen gegevens zijn gelekt, maar criminelen kunnen wel proberen misbruik te maken van de situatie. In geval van oorlog in Europa is Nederland nog lang niet klaar voor militaire transporten. Om bruggen steviger te maken en viaducten te verhogen is bijna 10 miljard nodig, zegt de Algemene Rekenkamer. In Parijs is het weer tot rellen gekomen bij scholierenprotesten. De politie voerde charges uit en dreef demonstranten met waterkanonnen uit elkaar. In heel Frankrijk wordt al weken gedemonstreerd tegen de problemen in het onderwijs.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat nog een file van 7 kilometer tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp. De vertraging is 20 minuten. En 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lente en knooppunt Ressen. 2 kilometer file.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Als er een lied klinkt dat je hart raakt. Gezongen door zoveel stemmen bij elkaar. Dan kun je daar ademloos naar luisteren. Geniet 24 uur per dag van Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met de mooiste kerk- en koormuziek.

0: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst. Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bonden zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna €10 miljard, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
0: Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Zo, die staat de opening van Wens met Volksjubilans. Loof de Heer gestadig, Psalm 101, het openingslied voor Wens op deze dinsdagavond, 13 oktober 2026. Fijn dat je er bent. Goedenavond, kom verder. En geniet van de mooie muziek die we hier voor je gaan draaien. Geniet van het samen onderweg zijn. Voor dit uur gaat de schatkamer van Grootnieuws Radio open. De muzikale schatkamer voor ons een land vol koren. En een toekomst vol van hoop. Het lied, een toekomst vol van hoop. Natuurlijk, we gaan ermee beginnen. Het groot projectkoor Halleluja zingt het lied vandaag speciaal voor Ronald Bot uit Den Haag. Daar bezorgen we dit uur de eerste wens. Ronald, hier zijn Rob en Annemarie de Groot. En ze hebben een boodschap voor je. Zeggen, lieve Ronald, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een gezegend nieuw levensjaar wensen we je toe. En hopelijk sterk je nog wat aan. Want wat heb je een moeilijke periode achter de rug. We zijn dankbaar dat God je gespaard heeft. Heel veel sterkte met alles. En ontvang een lieve groet van Rob en Annemarie. Met het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Gezongen door Groot Projectkoor Halleluja onder leiding van Martin Zonneberg.

Een lied kan toch anders binnenkomen als het jouw persoonlijke situatie raakt. Als je voelt, merkt, het gaat over mij. Ook als ik je naam niet noem, je mag het persoonlijk opvatten. De liederen die we vanavond draaien. En Ronald Bot uit Den Haag, het lied speciaal voor je uitgezocht. Door Annemarie en door Rob. En Marie Schelhaas,

0: Lieve mam, deze is voor jou, zegt Tjerkje. Elke dag van Christian Verwoerd.
1: De dagtekst.
0: Klaar om weer een nieuwe tekst in ontvangst te nemen? Inspiratie voor vandaag? We lezen 1 Petrus, hoofdstuk 1 en de verzen 15 en 16 lichten we uit. Daar staat: leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: wees heilig.

Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig, zongen we met Deo Contemus uit Rotterdam vanavond. En heb je zelf een lied, heb je zelf een verzoek? Ga dan even naar grootnieuwsradio.nl/wens om ons dat te laten weten. En dat lied dus aan te vragen. grootnieuwsradio.nl/wens. Stuur een lied en eventueel een persoonlijke boodschap, een wens die we namens jou mogen uitspreken. Zo komen we vandaag ook in Krimpen aan de Lek. Mooi om in Krimpen aan de Lek te zijn voor Arien en Henri Rijngoud. Jullie kinderen en kleinkinderen sturen jullie deze wensen. Zeggen lieve pap en mam. Vandaag op deze 13 oktober zijn jullie 38 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. In die 38 jaar die achter jullie ligt was er vreugde en was er ook verdriet. Maar God was er altijd. We wensen jullie samen voor de toekomst de zegen van God voor elke nieuwe dag. En bedankt dat jullie altijd voor ons klaarstaan. Heel veel liefs van ons, de kinderen en kleinkinderen. En speciaal voor jullie 38-jarig huwelijksjubileum, het lied Groot is uw trouw, o Heer, hier vanavond gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja.

Wat een mooi en indrukwekkend lied. De titel Achter de Wolken. En je hoort het Young Ladies Choir Rejoicing onder leiding van Wilbert Magree. En vanavond gaat het echt gebeuren. Wim van Buren uit Nieuwveen. Er klinkt vanavond een lied voor u. Het had eigenlijk 22 september zullen klinken. Maar er is toen iets misgegaan. Nou, vanavond gaat het goed. En dit is dus het lied door uw kinderen en kleinkinderen aangevraagd. We gaan samen genieten van het lied Daar ruist langs de wolken. In een hele mooie uitvoering van het koor Jichtal Jahu. Zij staan klaar, maar eerst dit. Want de kinderen en kleinkinderen zeggen lieve pa, lieve opa. 22 september is het misgegaan. Daarom nu, 3 weken later, alsnog een lied voor uw verjaardag. Voor u maakt het niet uit welke avond het is. Want wens staat elke avond aan. Van harte gefeliciteerd nog met uw verjaardag. En wij wensen u God zegen in uw nieuwe levensjaar. Samen met mama en iedereen die u lief is. Lieve pap, we houden van u. En geniet nu van dit mooie nummer speciaal voor u aangevraagd. Met liefs van ons allemaal.

Cela heeft natuurlijk heel veel mooie muziek gemaakt. En niet alle nummers hoor je zoveel op de radio. Dit lied heb je misschien ook nog niet eerder gehoord. Maar dit was Cela met Naar het licht toe. Prachtig lied over het mysterie van een God met ons. Ook in onze duisternis. Wij lopen naar het licht toe. Mooi beeld. Dat is wat we doen. Richting de lichtstad, de stad met paarlenpoorten. Solideo Gloria Urk zingt dit lied en zing het gerust mee. En wij mogen dit lied ook speciaal draaien voor Johan Kruiger uit Bedum. Op verzoek van, nou laat ik beginnen met je vrouw Betty. Maar ook namens de kinderen Riette, Ton, Jantine en Anneke. En langs deze weg zeggen ze van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. God zegen toegewenst voor de toekomst. En heel veel liefs. Van ons.

0: We danken Laudate Deum Apeldoorn voor het zingen van Psalm 136. En ik dank jou voor het luisteren vanavond en misschien ook wel meezingen met de liederen. Bedankt ook voor de verzoeken. En ik hoop natuurlijk dat je ontzettend genoten hebt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, oeh, als ik nu een lied mocht kiezen, dan wist ik het wel. Nou, als dat zo is, laat het dan even weten, want dan kan ik het voor je draaien. Dan kunnen we het meenemen. Dan kleuren we daarmee de uitzendingen van Wens. Jouw verzoekplaat van harte welkom via grootnieuwsradio.nl/wens. En stuur dan met het lied ook een mooie boodschap mee. Een wens voor een ander. Laat me weten en dan zeg ik tot morgen. Morgenavond, 7 uur, zelfde tijd, zelfde zender. Mooie avond.
1: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
1: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
0: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
2: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
3: The world has to know what is the real story of the October 7th.
2: Ze vertellen hun indringende verhaal.
4: I'm still in October the 7th, 2023.
2: Over wat nooit vergeten mag worden.
4: So maybe his death won't be for nothing.
5: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio-app. Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
6: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
5: Het ANP-nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS, en de bussen die hier en daar treinen vervangen ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keoli. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen omdat er geen plek voor ze was. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Albert Heijn is bij het opstarten van de systemen begonnen met alles rond de bevoorrading. Het eten is het belangrijkst, zei de topvrouw in het programma Eva. Andere systemen zoals de klantenservice komen nog. Eerst willen ze zeker weten dat alles veilig is na de cyberaanval. Zelf noemen ze dat niet zo, maar bronnen wel. De operatie van paus Leo aan zijn long is goed gegaan, meldt het Vaticaan. Er is een knobbeltje weggehaald. Het werd ontdekt bij een controle en ze waren er op tijd bij. Waarschijnlijk is die over een week weer hersteld. Davina Michel weet nog niet of ze mee zou willen doen aan het Songfestival. Vanwege het Israël-conflict is het een heel moeilijke situatie, zegt ze in de Telegraaf. Wel is ze het eens met het besluit van de NPO dat Nederland toch meedoet. Davina's naam wordt vaak genoemd, maar ze wil niet zeggen of ze is benaderd. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.

0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van der Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van der Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jetten. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jetten zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De operatie die Paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie, naar verdachten wordt nog gezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Als er een lied klinkt dat je hart raakt. Gezongen door zoveel stemmen bij elkaar. Dan kun je daar ademloos naar luisteren. Geniet 24 uur per dag van Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met de mooiste kerk- en koormuziek.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt, achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 dode en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen, moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.